0: GMB Café.
1: Meer de neven app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
2: App de mal.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergelijk 100% digital. Ion Music en City Music. De nummer 1 voor Jagoe Radios van Oost-Nederland.

Q-music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninov, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: gommelst en die smarten door talven op dat plein. Met graalijk schiere voeten, maar we zien waar nog in blind.
1: Ja, beste carnavalisten, allemaal te samen. Ik zing naar de vrouw nog hier ik en hoor. En ga de jolle mooi, ben mooi mee.

0: Er mogen veel plezier.
1: Beschoemd. Mega worden carnavals.

nacht. Van Smares tot Sauvers. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music. Op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echt.

0: NTR Radio.
1: Boekverbranding, stoom op de markt. De prins wil omhoog, ik voel me hard. Begin ik te droomen, zie me dan stoel. Dat moet toch de macht zijn, dus ik heb het niet voor.

0: De Neven App. Voilà, yo in music.
1: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, yo in music. En luister naar yo in music overal en altijd. De Neven yo in music app.
2: App hem al.

0: Hai! Ja, en aas en zo.
1: Ajoen Music, 100% plezant, 100% olst.

0: Hij voelt dingetjes. Iedereen al erbij.
1: Ga je een music vet op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen? Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ga je een music.
2: Soms spijs ik het nog eens om mijn moot van de klas. Was in klein college, oh en nooit geen ambras. Zijn oor op een zo'n streep. Zat dat op die eerste route. Was een klein manneken, worden echt nog een wisselijk loop.

0: Music. Overal op FM. Onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: NGMA Café.
1: Meer de Neven App voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

0: Van ott an Olst Media Building. A Joel Music. 24 hire per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jager. Nog nooit gezien of gehoord.

0: café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.
3: Oelsnijs en oelsnesjes, kom naar eens zien. Vermoor, geen dingen smaan in oost, maar Trouwdagen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel, Trouwdagen plezier maken, molen. En natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een oelsnijs.

0: Of kom nog hierna, want daar moet ik nog eens mijn gas gaan afvallen, hè.
1: Hey Funky, wat is ik op een kop van dat is of wat een nacht en al rest of doen?
0: Waar doe ik dat altijd nog een vergering?
1: Zeg, tel voor domme pikken donker, want je van je zwembad was een beetje.
0: Is jij mijn machine nog niet gezien? Dat is toch als weer kant en licht op.
1: Ja, het overal kieken er wel zeker, kan dat. Kan weer eens uit als een multibike voor jou, is maar jong meer koeien, dat een veer op al verzet.
0: Je hebt dat gezet?
1: Kom in zo'n shop!
0: Deze winkel is al lang al toe, hè. Stop ik een appartement op.

0: Fuck you, evet. Drinka, Casa Front, Pony Soma. Hey, maar joh, ik zal je altijd een tip geven. Zo, Peter, je bent een paal open. Het is zo veel hier te klappen.
1: Gewoon moet flappen, gewoon. Geen hier een flapper in de flapschoen.
0: Nou, dan weer een motorbike gaat doen. Geven ze beter een beetje een bezig met haar vader.

kijk, dat pluimenvrachtwagen is dat van kikkeren of van kikkeren? Of verdomme,

satire en gezwans. Een oyster is toch echter als apport. Draait al een ambiance, satire en gezwans. Een oyster is toch echter als apport.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, Eger, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

0: Bio & Music. Echt oesters DNA.
1: Dat kraait je nooit kapot.
2: Na ieder visje heb ik een biestje. Ik noem hem Simba.

0: Ajoen Music.
1: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: Pieters, kom dan hier dat ik er een dikke bij schrijf.
1: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: Music. Overal op FM. Onder den Zijpenpoenjacht en onder den Vafpoenjacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

van mijn voet. Alles is gesloopt. Mijn vrouw is ontbillend, ik heb ze niet te vertellen. Weer heeft de klooi, wordt het nog hier een schil. Ze weet dat ze roepen en doet ze niet hoeven. Hoor ik hem toch

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app.
2: App de mal.

0: IOM Music.
1: De nummer 1 van de IOM.
2: De loze malen 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voeten op de grond.

0: Dat steekt mij even tegen. Het zijn altijd dezelfde dat hier zijn. We zit je man van de kiekendrood? En onze elektriker? En die van de verlichting? Dat wij allemaal op listen zijn, zeker? Weet je wat, joh? Ik zal hem eens bellen.
1: Wat kun je doen? Waar is zijn madame ten op het?
2: En
1: wat
2: voor
1: je wat te zeggen?
0: Wat ben je ervan?

0: kan je zeggen. Morgen weet je, dan is ooit te klein, hè. Dat zie je van gendarmen uit te kwieken.
1: Dat kan mij niet schillen, jong. Ken hem ik toch in een schrik af, zee? Ik zit in met onze moot. En de boer, ze kan het mooi.
0: Dat is juist, de jongen mag verdommen in mijn boot. Hier is iets opgesloten, het is een weer mee, de tent in hem. Zij weet moeten in therapie gaan.
2: Want het is
0: kom, binnen, man.
1: Dat weet, is goed. Hier zijn, hè.
2: En hij nog werkt om de wolken.

er hier iets gebeit, zie de gegarandeerd. De dosje in de gazet of op tv, is toch sociaal brass.

0: hits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 voor de goede radio's van Holst.
1: Ik zag het overlist op het internet.

welke Noorsen hier wil meer respect. Hier trek ik de lijn. Want ieder jaar, een droom op haar lief, begint jou een gierverwijk. Die voel je me pikt

mijn frak. Zat in mijn weekend, kon ervan

0: De vrije wesjes van Nieuwpoort eet Mjunder van harte welkom op Aalst Carnaval 2008. En presenteer Mjunder de nieuwe Zeemansmedley. Alle koetetrien
1: zich moer katrienen
0: worden de rijt van.

0: Fanuet în Olst Media Building. Ajoel Music. Vieren twintje hieren per dag. Op FM, op donderdag 7.8. Op donderdag 12.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goeie radios van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
2: App hem al.
3: Als neer ik moe naar nog iets kwaad.

0: van Johan Music. 100% plezant. 100% olst.
1: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn

0: Ajoen Music.
1: Verhaal d'Ajoen. En nou wat dat erop trekt.
2: Ik heb er van zijn leven op gebabysit. Ze was nog niet zo oud. Een dweesdik masker met een schief gebit. En wat malonje gebaat.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op City Music Wing Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergoed 100% digital. Ayoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van ons.

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ja, maar die fonteintjes, dat vind ik niet te doen.
1: Ois, de droeien, boven op de schoeien.
2: Ik wil die parkeren, maar dat gaat niet gewoon.
1: Ois, de droeien, boven op de schoeien.
0: Maar die van daar, mannen, wat komen die doen?
1: Ois, de droeien, boven op de schoeien.
2: Wij zijn hier geboren, dus dat weten we gewoon.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

tieren al gestoef. Morgen zit een dikke in de poef. Zijn staan op zoek naar het poosje van bier gaat. Moe van den Beer, zijn zammels weer benaad. Alder is bokje een kans, zij ontspringen de dans.

0: Ion Music plezante radio.
1: Geef Mojang.
2: Is het van achter te doen?
1: Geef Mojang.
3: Hey Robinko, te zien dat je moet jam. Je kijkt je daar hier in parkeren. Spijt me door is de auto.

0: Aion Music, 100% plezant, 100% oost.
1: De tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
2: We zijn carnaval Nilo. En los, er is gesproken af.
3: Wat zeg je door? Zal dan ik je gewoon expliceren, zeg.
4: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.

Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg.

adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deine rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. De leider van het feestcomité, die gon om donderdag over het mei. Als ik de mertsings werd van het volk. De kaat trotseerend voor het afscheidsfeest. Onder een groeite grijze wolk.

adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deerne rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. Oh, hij geeft de politiek sensaas, morseves emmek van

0: AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejeratum en Stinkberg. AYOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jager. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Meer de Neven app. Voor jou in music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: FM op 107.8 en 105.8. Roost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeraten en dat stinkt er weer wat verder.
1: De complimenten!

0: Noten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
0: Nee, de nevenapp voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De nevenapp. Jolen Music App. App hem al.

0: muziek. De nummer 1 van Dajongen.
1: Wow, was dat lawaai hier, zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smijten. Allee jongen.

0: mistaken.
1: Wat is dat morgen, hè?
2: Ja, ik kan het al weten, hè, zeg.
3: Die keer de champions al op het puntje kan varen.
2: Ja, het zijn er moet meer niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gewoon.
3: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog een les.
4: IOI Music. De beste momenten, de beste muziek. Olst op zijn best.

0: ik al, werven aten verslijten. Ons lestenoet is nog niet gestreken.
1: Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

0: muziek.
1: Houd hard, goeie muziek.
2: Hé, hoe kan zo'n nekel kameroot naar meestal van smaren tot zoveel lopen te zogen?
3: Ai, mijn jongen, toch.

0: Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.
1: Ik kon het niet meer. Wie is het?

De stoelendans van politiek is hier in ons niet via het ludiek. Dat vind je niet worst, het is uniek hier in mijn stad. Want ieder stoel een ijs en klei, ze vinden zeer het bosje weg. Ze zijn

Het stoelkensdansken ooit gespeeld en al de klerkjes goed geteld. Het verrozeken is voes verteld hier in mijn stad. Wie mocht er zijn belofte zwoer? Misschien toch ienen hier of door. De politiek, dat is iets roer hier in mijn stad.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: lite med
1: Esterweir.
2: Vad har brunt?
3: GMB Café.
1: Med The Neven app for follow your music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
4: App hem al.

tankes. Dat kan je bischen tegenkomen overal. Kom wat een keer flossen, wil hem dan niet lossen. Dat zou ik verloren

0: Dames en heren, we zijn geland in het kasteelken op de Gentse Steenweg. Maar blijf maar zitten, want we zijn hier toch direct weg.
1: Ajoin Music, de nummer 1 van Ajoin.

0: Lotogon, voor de meeste is het ambetant om niet te zeggen nonchalant. Ze vragen mooi maar één keer, bij het volgende zeggen ze keer op keer.
1: Oké, nog goeie vullen.
2: Ik loop nog grap op dat caravanshop, door tikken was het eitjes op de kop. Daar beloosterk gezegd wil tussen het hier om mij te zingen met een potje bier. Als ik maar tambourgeer, dan zet de lapijs dat ik niet mankeer.

0: Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Bayo en Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Bayo en Music. En luister naar Bayo en Music overal en altijd. De nieuwe Bayo en Music app.
2: App hem al.
3: Morgen ons het geld naar binnen. Bien soigné, loyer weten dat geld niet aan de bomen groeit. In het stadspark van ons oost, doorgebeerd wel dikke ziet. Morna is er wel over, door stolen stik verdriet. Het melk was ontverkrotten, jonge

0: Royal Music 100% Oost.
1: Even haar ondacht voor het Swiss verkiesneesken. Er is een grote filter melden op de kleine rink van Groot Oost.

0: plezant, hè.
1: En Frankie wou wat meedoen, hè.
2: Hey, ik heb er ook dat ik een zin hoe dat gehoord dat dans kunt doen, hè.
0: Ah, super, Frankie. Voor de therapie naar de zo. En dan, handjes

0: Anuetten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
2: App hem al.
3: Zot, stijke zot.

zet ervan van de Voelda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ayo in Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe radios van Ulst.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En lukt na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over. Yeah. Ajoe, music.
2: Altijd goede muziek.
3: Dat is erover.

0: Wat dat brunt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de Neven-app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app.
3: App de mal. Hey!

0: Serafan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Voel Je Goed Radios van Roosje Natuurlijk.

0: verdrommelien. In stad met mijn moot.
1: Veel schoenmaskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat temmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoor.

pas zo. Mai na mat, Upper Price om Londen op we gielen. Het was een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just hier nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Pissen de pissain, zou geen moois voor wel.

0: Alweer, zijt een grote neus en een grote klet. Vroeger was het Frank, nu is het Mariette.
1: Het is nog koosje, want ajo in de land.
2: Ajo in music.
3: Gedierig goede muziek.

0: Maj mor a Join Music. Ver av vanoisht.
1: Hey, this is overall, die van alles uit, niet alleen van een stad. Dat onder de neer leidt, mozaïker van een volk. Dat leven carnaval, het enige is een soort, het is een orgeval. Jo, dat is mijn stad, wordt dat toevergoed.

0: voor gejat. Nood een tweede of derde trek, vind me kans van mijn stek. Maar ik zonk met een oos om ding nog had.
1: Het is hier een man, ding is moeilijk aan. Wat zonder smoer, voel je maar een snoer.
2: Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: chevaux, à roue pascal.
1: Milliarden verdomme das, milliarden verdomme das, milliarden verdomme das goed.
0: Godverdomme, dat was goed, hè?
2: Zou je dat paas nou orderen?
0: Wat dat brengt? Een GMB Café.
3: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
3: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
4: App hem al.

een ander vriend het is ten. Je weet je dan. Ajo en Music, Zare Radio.

Met Patrick de Boek? Vanavond? Foto's op de Okapi. Ik mag toch gratis binnen. Oké, geen probleem. Tot vanavond.

Allee, ze hebben twee geflikt, hè, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

0: Luton Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
0: Meer de neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app. App de mal.

0: week.
1: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Allah. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

feest voor iedereen. Al doorsneers bijen.

IOM Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

en heren. Carnavalisten en andere rolletisten. Zit daar scherp, zit daar recht. Schreeuw de longenrood daar los. Hier is haar kandidaat bij Bries Carnaval van Oost. Hier is voor haar Werner.

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, Eger. Nog nooit gezien of

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: da muelo wyklasie du. Af da muelo wyklasie du. Des beter dag met mijn gebieren blijft. Als ge ambras mokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed de kruipen. Af da muelo wyklasie du. Af dat mooi lof ik lasje toe. Het is beter dat ik met gebieren blijft. Als je ambras mokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed te kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend dan is het ambras.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
0: Af dat mooi lof ik lasje toe. Af dat mooi lof ik lasje toe.
1: Stoot er zot op mijn kop.
0: Stoot er zot op mijn kop.
1: Stoot er zot op mijn kop.
0: Stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stoot er zot op mijn kop.
0: Stoot er zot op mijn kop.
2: Welkom.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed schwagent, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
1: Het is foie in het smeres, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ajoin Music. De beste moment, de beste muziek. Olst op zijn best. La, la, la.

Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

Ik was nog klein, ik was 10 jaar. En met mijn avers stond ik door. Smeet mij confetti naar de stoel.

ik was nog Mortinho. En voor Fjordloter ging mijn preen door tot de scooters van Bahrein. Met plush en biesten kwam ik toch.

Je zat wat slechter op de bien. Van achter het venster zingt ze stoom. Verkleed als clown of indian. Een lach op haar gesmikte toet. Smuiten ze confetti naar de stoet. Was ik maar weer

Vroeger was alles goed, maar dat kost me verkleed. Dat kost van mijn visgoed die kapot was, van mijn lange tabbert wat dat goed verviel, of mijn tabbert wat dat alle kloppen afvoerde. Maar wat dat je aan een stap veranderen, je doen of schoenen ondoen, dat je nog nooit een gezingetje botien dat ze van gebieden of gewoon op dat op de wijkenmarkt kocht. Dat was op de wijkenmarkt elke keer na een markt. En daar worden altijd schoenen van alles. En door, wat dat zo en of iets kostte ze de kwaad. En het kost zo goede koepiet krijgen, maar ook kost zo enorm veel met al die cafékes er rond contact. Je zag door Jefken en Pieken nooit altijd met een rok. En je weet, dat werd één grote

0: Frit op Azaltakwaarders.
1: Ajoy Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Eger. Nog nooit gezien.

0: Wat dat brunt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: de radio van ons naal.
1: Ik kost geen geld versieren, ik blijf de vrouw gezel. En al mijn kameroten kosten dat wel. Toch blijf ik het proberen, kost rijk en veel cadeaus. En Disney ondergoed van Mickey Mouse.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: van ott ein Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Ja, ja.
1: Ik heb maar een kon aan het poort mee, hè.
2: Ik heb een hoefwoord en ik loop het gevies.
3: Weet je wat ik kijk voor hem, jongens?
4: Hier?
3: Met een portafrum. Donkey en Lieke.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
2: App hem al.

Zet af van de Voel de Goe Hits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voel de Goe Radios van Holst.

Ieder jaar weer opnieuw, rond een kwart van december is het zover. Gekekt verdroom, Norwa is gebeurd.

0: Menager bez Osto Jovuş.
1: Ik ga een liek zingen. En dat gaat over mijn stad. Waar hebben we goede manieren? Maar ons tol is graaglijk plat. Ik heb kennissen in Brussel. Daar is het misschien wel schoen. Maar toch ben ik blauw. Omdat die nooit is, dat ik woon. Nee, dat is toch niet.

2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een Gielior zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voeten op de grond.

0: muziek.
1: Gedierig goeie muziek.
2: Ella voor Jeannette.
3: Ella voor Jeannette.
2: De dansdag geven wergalit.
3: De dansdag geven wergalit.

0: Ajoen Music.
1: Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een nice door? Dat nee, toch geen manieren. En dat klap ze zo haar oor. Dat is toch geen normalen. Je ziet eruit toch niet ooit. Wat een droene kik mij om.

zwette tanden, tanden, tanden, zwette tanden. Ik weet al iemand zwette tanden, tanden. Zijn op zoek.

0: begint te lachen. Nodig is goed meiken. Werk batatisch. Schief bekijken.
1: Tannen?

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Draai Oren.
1: Goedenavond, meneer. Heb je nog een tafeltje voor tweeën?
2: Maar niet, madame. Want bij een douche heb je nooit genoeg douche. Hoewel jij de binnengoort, presenteren haar.
3: Welkom bij Shade Douche.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven dergoed 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost naar Ierland.

0: Radio.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Ion Music,
1: the numero in Valolst.
2: Noah, wie is de Noah?

0: Noten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Obrigado, mostra o apoio pelos tablitos.
1: Esterweer!
2: Wat heb je?
3: GMB Café.
1: Meer de Neven-app voor jou en music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De Neven jou en music app.

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, jij gaar, nog nooit gezien of

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp. Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Hier is groen,
1: wie het koei ben.
0: Dan komt er niet op om,
1: want ooit keer nooit niet misbruiken. Zoek de

0: godvervlammen staan. Ik ken precies weer een grale kleine orken, jong.
1: Ah, waarom maar een vuurtje steken, hein?
2: Hollywood Music.
3: Waar? Ava van Oort.

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ayo Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ayo Music. En luister naar Ayo Music overal en altijd. De nieuwe Ayo Music app.
3: App hem al.

0: blokken, zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de champion zal op het puntje van Paris.
2: Pas op, pas op. Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, doe ze je gooi.
0: Ik ben samen Peter naar school.
1: Ai, kom. Nog een les.
3: Ayo in Music. Plezante radio.

0: quiz.
1: Pas Schilderman?
0: Oh, niet. Luister alleen maar naar IOM Music.
2: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lustenoed is nog niet gestrijken.
3: Loepen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes maken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

IOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: André, hier op nummer 29 zijn we nog niet geweest.
1: Allee, naast ons avond te bellen, hè. Te stoepen dat Thijs een vriendje lekker is.
2: Oei, goeiedag meneer. Wij zijn getuigen van Jehovah en vragen u of we enkele ogenblikken van uw tijd in beslag mogen nemen. Niet waar?
3: Niks, hè. Dat meek je niet.
2: We hebben anders ook nog ons boekje bij.
0: En Cosmot Wintje Frank.
1: Het is de wachttoren, meneer.
3: Al was nou godverdomme de weer.

0: Musik moeder vol.
1: Are you in music? Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dan stinkt er weer wat verder.

Nuoton Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de volle goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 volle goeds radio's van Olst. Ajoel Music.